0: maar proberen. Och, beter. Nou, een beetje een lekkere citroen, hè? Lekkere citroen, hè? Dat heb je maar proberen.
1: Radio X. Meer contrasten.